0: Dat is 2-3, maar hij beter bel ik mee.
1: Dit is Johan 3-10, niet te bel ik mee in 1339.
2: Chesterfield Medic 204 is on the scene with Iron Mail Command.
1: Thank you, Iron Mail Command, 1339.
3: And still ones are out to Chester ER.
4: Note 201 at 1339.